ook eigen geteld aan waar je toen bent toe. Dat hoe die leiden ja, je hoeft